De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper 20 en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan

ik hou wel van koffie. Drink de Shabbos-wijn, eet gefilterde vis, maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt, haal kip voor in de soep, voer de Joodse handel. Oi, ik voel me goed.